0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
1: Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
2: Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar

0: u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goedemorgen. Het is zaterdag 9 mei 2026. Mijn naam is Paulien Roesink en u luistert naar een nieuwe aflevering van SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het komende uur kunt u luisteren naar een gesprek met Tim Siegebeek van Heukelom over de Nederlandse taal en cultuur. Waarom is dat voor zijn gezin nog steeds belangrijk en hoe houdt hij het levendig? Leer Nederland staat vandaag in het teken van voetbal. En Astrid van Schoonakker heeft het boek Kuren van Thijs Hoekstra gelezen en vertelt wat ze daarvan vond. Dat en muziek allemaal straks, maar nu eerst de actualiteiten in Nederland. We hebben enkele grote nieuwsverhalen uit de uitzendingen van het NOS 8 uur journaal van deze week voor u op een rijtje gezet. Maandag was het 4 mei, de dag dat Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenkt en ook alle andere oorlogsslachtoffers. In het hele land waren er herdenkingsbijeenkomsten. De Nationale Dodenherdenking is ieder jaar op de Dam in Amsterdam, waarbij dan de koning en koningin aanwezig zijn en een krans neerleggen. Dat was dit jaar niet anders. Al moest het Nationaal Monument maandagochtend wel nog in allerijl schoongepoetst worden. Het was in de vroege ochtend namelijk beklad met rode verf. De actie werd opgeëist door een pro-Palestijnse actiegroep.
1: Deze beelden komen van de organisatie die de actie opeist. Daarop zie je dat ze zeker anderhalve minuut lang ongestoord hun gang kunnen gaan. Op de Dam zie je meer mensen lopen rond die tijd, 4:30 in de ochtend. En er hangen natuurlijk de nodige veiligheidscamera's op die locatie. De politie weet ze niet op heterdaad te betrappen en zoekt in de loop van de dag naar 3 mensen. Al snel begint de schoonmaak en komt de burgemeester langs.

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Ik vind het zo ongelooflijk schandalig. En het is ook pathetisch, weet je. Denken dat je hiermee een oorlog beslecht door een monument te vernielen op een dag die al zoveel betekenis is voor alle Nederlanders, het is verschrikkelijk.
2: De rode verf heeft veel pigment, zegt het schoonmaakbedrijf. En de steen van het monument is vrij poreus. Al met al daardoor een behoorlijke klus om het weer schoon te krijgen.
3: Dat vind ik echt erg.
4: Ja? Dat... Waarom?
3: Nou, omdat het misschien toch een heel verkeerd signaal is richting ook nabestaanden.
5: Ja, dat is afschuwelijk dat dat gebeurd is. Vooral, ja, mensen komen hier vanavond om ja, hun eer te betuigen aan mensen die gevallen zijn voor onze vrijheid. En dan zie je dit, dat doet wat met je.
6: Ik denk dat veel mensen moeite hebben met hoe Nederland zich opstelt in conflicten en oorlogen die er nu zijn. En dat dat een weerslag heeft op hoe wij de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen herdenken. En dat mensen daar niet mee eens zijn. En dat op deze manier blijkbaar uiten.
2: En wat vindt u ervan dat dat dan op deze manier gebeurt?
6: Ik heb daar ook wel begrip voor. Ik snap dat mensen daar ook van schrikken en het daar niet mee eens zijn, maar... Ik snap ook wel dat mensen dan maar dit doen om aandacht daarvoor te krijgen.
7: Ja, politici in Den Haag reageerden, burgemeester Halsema zegt u net al, fel op wat er is gebeurd. Ook premier Jette veroordeelt de actie scherp.
8: Ja, echt een schandalige bekladding van ons nationaal monument op de Dam. Onbegrijpelijk dat een paar schoften dit hebben gedaan. Vandaag herdenken we iedereen die sinds de Tweede Wereldoorlog is gevallen. Je mag iedereen herdenken, maar ga dan niet de doden van die Tweede Wereldoorlog en iedereen daarna op deze manier schofferen.
9: Had dit voorkomen kunnen worden door bijvoorbeeld meer bewaking?
8: Dat kan ik nu niet zeggen. Ik hoop vooral dat dankzij camerabeelden de daders snel worden opgespoord en gearresteerd. Zodat het heel duidelijk is dat Nederland dit niet pikt. Je mag natuurlijk nooit onze monumenten bekladden, maar zeker niet op 4 mei. Hele speciale dag waar we samen stilstaan bij iedereen die gesneuveld is de afgelopen decennia.
10: De ceremonie zelf verliep verder rustig. In totaal werden 13 mensen aangehouden. De meeste voor de 2 minuten stilte. 9 mensen hadden protestborden bij zich en weigerden om naar de aangewezen demonstratielocatie te gaan. Na de dag van dodenherdenking op 4 mei volgde Bevrijdingsdag op 5 mei. Door heel het land werden in totaal 14 officiële bevrijdingsfestivals georganiseerd om de vrijheid in Nederland te vieren. Bekende artiesten, zogenaamde ambassadeurs van de vrijheid, treden daar dan op en verplaatsten zich per helikopter van festival naar festival. Dit jaar was die eer onder meer weggelegd voor de Josti Band.
11: Doe dan niet zo bescheiden.
12: Vandaag moet het dan gebeuren. De Josti Band op tournee als ambassadeur van de vrijheid op 5 mei.
13: Hoe is het met de zenuwen?
14: Niks.
13: Zenuwen?
14: Nee, ik vind het een beetje spannend met de helikopter. Maar dat komt best wel goed. We zijn met elkaar om te helpen.
15: Daarom.
14: Dus voor deze kan je altijd erover praten.
12: En in de heli vanaf Gilse Rijen is geen plek voor iedereen, dus de meeste bandleden rijden met de bus naar Vlissingen, hun eerste stop. Bevrijdingsdag begint altijd met het ontsteken van het bevrijdingsvuur in het bijzijn van enkele bevrijders gisteravond in Wageningen, waar in 1945 werd onderhandeld voor de capitulatie van de Duitsers. Waarna meer dan 2500 lopers het vuur naar ruim 100 gemeenten brengen. En dit is Utrecht, waar de premier vanmiddag het startsein gaf voor de bevrijdingsfestivals.
16: Is het een belangrijke dag?
17: Ja, superbelangrijk. Niet alleen maar vrijheid van dat er geen oorlog is, maar ook hoe zorgen we ervoor dat iedereen in het land echt zichzelf kan zijn. Ongeacht je kleur, je geloof, op wie je valt, wat dan ook. Is ook in eigen land nog een hele hoop te doen. En dat is ook wel zo'n dag als vandaag om daar met z'n allen bij stil te staan.
18: Gewoon plezier hebben vandaag. En om te hopen dat vrijheid er is voor iedereen, vind ik heel belangrijk.
19: Voor de muziek, de gezelligheid, de vrijheid. Ja... Mensen genieten, gezelligheid.
20: Lekker feestje vieren ook, lekker muziek erbij, gezellig samen. Ja, dus daarom zijn we hier. Vrijheid.
12: Vrijheid van Groningen tot Vlissingen met onder meer de Josti Band samen met Maan.
21: Zingen!

0: trotse ambassadeur van de vrijheid voor een enthousiast publiek op 4 festivals. Prachtig.
1: Deze week was de uitspraak in het hoge beroep van rapper Ali B. Bijna 2 jaar geleden werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar voor een verkrachting en een poging tot verkrachting. Deze week kwam dus de uitspraak van het hoge beroep. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dat niet 1 maar 2 verkrachtingen zijn bewezen en kwam daarom met een zwaardere straf, 3 jaar cel.
2: Dan komt het hof dus tot de conclusie dat zowel de verkrachting van Naomi als die van Ellen kunnen worden bewezen verklaard. De verdachte heeft met zijn handelen de lichamelijke en seksuele grenzen van beide vrouwen ernstig geschonden. Hij heeft uitsluitend gehandeld vanuit zijn eigen seksuele behoeften en geen moment rekening gehouden met de slachtoffers.
3: Nou, een vonnis dat glashelder klinkt. In een zaak die heel veel aandacht trok, ook omdat Ali B. zelf vaak de media opzocht. Vandaag deed hij dat niet.
4: Ali B. kwam vandaag niet naar de rechtbank. Zijn advocaat was er wel.
5: Staat er vandaag voor uw cliënt op het spel?
6: Zijn vrijheid of gevangenis. Ja, er zit niet heel veel tussen, maar er staat wel alles op het spel voor hem.
4: Het werd een pijnlijke uitspraak voor de rapper. Het oordeel van het hof was niet mals.
2: En het hof heeft uit het dossier de indruk gekregen dat de verdachte in de loop der jaren achterloos misbruik is gaan maken van zijn positie en imago als bekende rapper en artiest. Daarmee heeft hij zichzelf gelegenheid verschaft om seksuele handelingen bij vrouwen af te dwingen. En zijn manier van doen was daarbij vaak dat hij de vrouwen gewoon overrompelde.
4: Het bewijs in deze zaak zit hem in de verklaringen van de slachtoffers. Die zijn volgens het hof betrouwbaar. En er is ook voldoende ondersteunend bewijs. In het geval van Ellen ten Damme ligt er een verklaring van haar vriend en manager, waarin staat dat Ellen hem vertelde na afloop dat Ali ver over haar grenzen heen was gegaan. En in het geval van Naomi, de jonge vrouw van het schrijverskamp, ligt er een verklaring van een vrouw die haar een lift gaf en aan wie ze vertelde wat Ali B. met haar gedaan had. Slachtoffer Naomi was door het dolle heen toen ze de uitspraak hoorde, vertelt haar advocaat.
7: Voor haar is dit echt het moment van erkenning en zij vindt dus alle sores die ze heeft meegemaakt, vindt ze uiteindelijk waard.
8: Wat was haar eerste reactie toen u haar belde?
7: Ja, een jel door de gangen.
4: Ali B., hier bij de zitting een paar weken geleden, hoeft voorlopig nog niet de gevangenis in. Hij mag de uitspraak van de Hoge Raad in vrijheid afwachten.
1: Ja, en naar verwachting kan dat nog wel een jaar duren. Shell boekte in het eerste kwartaal van dit jaar een winst van zo'n 4,8 miljard euro. Zo maakte dat bedrijf deze week bekend. De oorlog in het Midden-Oosten levert bijna 1 miljard extra winst op. Ook andere olie- en gasmaatschappijen maakten meer winst dan verwacht door hogere prijzen, die dus verband houden met de oorlog in het Midden-Oosten. Vanuit de politiek klinken geluiden om de bedrijven extra belasting te laten betalen over deze winsten.
9: Hoge winsten bij de oliemaatschappijen, mede als gevolg van een oorlog. En tegelijkertijd hoge prijzen aan de pomp. Die twee samen. Het roept weerstand op bij de mensen die we er vandaag naar vragen in Den Haag.
10: Ik vind het belachelijk gewoon. Ik vind het echt belachelijk, ja. Waarvoor moet zij winst maken en iedereen betalen? Ik vind het onzin.
11: Wij moeten hartstikke hard werken voor ons geld en kunnen amper de maand rondkomen met alle stijgende prijzen. En de oliemaatschappijen maken allemaal winst, dus ik vind dat best wel vervelend.
12: Asociaal.
13: Want?
12: Wij betalen ons eigen blauw. En dan kennen hun in een dikke fitte Mercedes rijden. Ja. Of een Tesla.
13: Wat zou dan met die winst moeten gebeuren?
10: Nou, geef het terug aan de mensen. Hè? Het gaat over iets voor het milieu of weet ik veel.
12: Lekker verdelen onder bevolking. Ik word er echt boos om.
9: Energiemaatschappijen verzetten zich tegen het idee dat je die extra winsten door de oorlog extra zou moeten belasten.
14: Er wordt winst gemaakt door bedrijven, dat is ook logisch, dat is ook verstandig, want daarmee kun je vervolgens investeren. Er wordt ook voor schade geleden. Hè? Er zijn natuurlijk allerlei installaties die nu kapot aan het gaan zijn door de oorlog, allerlei schepen die vast liggen. Dus bedrijven die maken winst, ze maken ook vervolgens kosten. En met de winst die ze verdienen, investeren ze weer in de energiezekerheid voor ons allemaal.
3: Nou, kan best zijn, maar in Politiek Den Haag denken ze daar toch anders over. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de oliemaatschappijen wel degelijk extra belasting moeten gaan betalen.
15: Dat oliemaatschappijen dik verdienen aan de oorlog zagen ze al aankomen in de Tweede Kamer.
16: Het bewijs eigenlijk waar wij al weken voor waarschuwen.

0: er komen woekerwinsten aan. En nu zien we zwart op wit, die zijn er inderdaad. Die zijn inderdaad gemaakt. En dan zeggen wij, hoogste tijd om deze af te romen en terug te geven aan de samenleving.
1: Wat ons betreft logisch dat bedrijven winst maken, maar extra winst door die oorlog. Terwijl ondertussen mensen bij de pomp en op hun energierekening de hoofdprijs betalen. Ja, dat hoeft wat ons betreft niet.
2: Volgens de Kamer is het niet zo ingewikkeld. Een extra belasting, net als in 2022 na de inval in Oekraïne.
3: Vele miljarden aan winst van energiebedrijven moeten doorgeschoven worden naar burgers in nood.
2: Het leverde inderdaad miljarden op aan extra belastinginkomsten. En het kan zo weer, zeggen de politici.
0: Of nou de zorg is, de huur of de belastingen. Het leven moet betaalbaar worden voor gewone mensen. En we zien nu juist dat de miljarden gaan naar aandeelhouders.
4: De Tweede Kamer heeft het kabinet al meermaals opgeroepen om te onderzoeken of ze die overwinsten van oliemaatschappijen kunnen afromen. En het kabinet heeft toegezegd dat ze daar in Europa voor gaan pleiten. Maar of dat gaat lukken is nog niet duidelijk, want zo makkelijk is het niet. Waarschuwt het kabinet alvast.
5: Laten we het nou eens zorgvuldig doen. Laten we nou kijken, is er sprake van overwinsten? Kunnen we ook tot een definitie daarvan komen? Dat is ook nog niet zo makkelijk.
2: Bovendien zijn veel olie- en gasbedrijven naar de rechter gestapt om de belastingen van de Oekraïne-crisis terug te vorderen. De kans is aanwezig dat ze gelijk krijgen.
1: Ja, ik snap wel dat het kabinet zegt het is lastig, maar dat lijkt me geen reden om het niet te doen. En dat lijkt me juist de reden om dit met andere Europese landen samen te doen. Duitsland wil het graag, Oostenrijk wil het, Spanje. Nou, als we een meerderheid in Europa hebben, dan kunnen we dit voor elkaar krijgen.
4: Gaat het gebeuren?
1: Ik denk het wel.
6: Nou, nu denkt misschien, waarom hebben jullie Shell niet om een reactie gevraagd? Hebben we wel gedaan, maar Shell wilde vandaag geen vragen beantwoorden over die hoge winst.
7: Tot zover dit nieuwsoverzicht met dank aan de NOS.
8: Nu bij SBS Dutch aan boord. In 5 afleveringen nemen wij, Nina van Hattem en Frank Turkenburg, je mee op verschillende schepen van de VOC.
9: Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifke, een klein scheepje van 24 meter, overal naartoe kan varen.
8: Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië. Verteld door de ogen van de passagiers en met behulp van verschillende onderzoekers.
10: Maar hoe dicht hij bij de kust van Australië terecht kwam, hoe risicovol het ook was.
11: De laatste 2 keren dat we daar waren, hebben we vrij veel nieuwe skeletten gevonden.
8: Ga op avontuur op de Zuiderzee van de 17e eeuw en ontdek samen met ons Australië. Nu bij SBS Dutch.
12: SBS Audio.
13: Zoek een programma dat past bij uw interesses.
14: Je houdt jouw daddy, ja. Drumbel halen,
15: man. SBS Chill.
16: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
17: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
18: SBS Hindi oplapt karwata hai.
19: Far from the partisan politics.
20: Met nieuws in meer dan 60 verschillende talen. Muziek die past bij uw mood. En boeiende podcasts die wachten om ontdekt te worden. Download de SBS Audio app of ga naar
21: sbs.com.au/audio.
7: Welkom terug bij SBS Dutch. Straks vertelt Tim Siegebeek van Heukelom waarom hij het belangrijk vindt dat de Nederlandse taal en cultuur binnen zijn gezin wordt voortgezet. Maar eerst de nieuwe les Nederlands met Joyce Diebels van Dutch with Joyce. Voetbal is de meest beoefende teamsport in Nederland. En omdat het WK voetbal volgende maand begint, gaat Lin Nederlands vandaag dus over voetbal.

0: speler. De speler scoort een doelpunt. The player scores a goal. De speler scoort een doelpunt. If doelpunt is a goal, then what do we call a goalkeeper? We call that de doelman. Of de keeper. In, I guess, a bit more English terms. So you could say de keeper of de doelman. De doelman stopt de bal. The goalkeeper stops the ball. De doelman stopt de bal. Going through field, we have our defenders. A defender is called de verdediger. De verdediger blokkeert de aanval. The defender blocks the attack. De verdediger blokkeert de aanval. Then we have our midfielders. De middenvelder, very straightforward. De middenvelder geeft een pass. The midfielder gives a pass. De middenvelder geeft een pass. Then the attacker, if you remember the word for attack, aanval, the attacker is aanvaller. De aanvaller schiet op het doel. The attacker shoots at the goal. De aanvaller schiet op het doel. We also need a referee. So the referee is the one who decides what is right, recht, and divides the team into two, scheiden, separate. So a referee is called de scheidsrechter. De scheidsrechter fluit. The referee blows the whistle. De scheidsrechter fluit. Then soccer players can get fouls, which we call de overtreding. Dat is een hele erge overtreding. Hij krijgt een rode kaart. That is a very bad foul. He gets red. Dat is een hele erge overtreding. Hij krijgt een rode kaart. Obviously, if it's a very bad foul, you can get a penalty. Now, we can just go ahead and say penalty, but the OG Dutch word is called de strafschop. So basically, a punishment kick. Het team krijgt een strafschop. The team gets a penalty. Het team krijgt een strafschop. And last but not least, we have offside. Offside is called buitenspel, so outside the game, essentially. De voetballer scoort een goal, maar het is buitenspel. The soccer player scores a goal, but it's offside. De voetballer scoort een goal, maar het is buitenspel. So you see, often within the soccer game, there's a lot of English words there. But there's a lot of new Dutch words that you probably don't use every day that will help you to understand soccer if you listen to the Dutch commentary, which I suggest if you're watching the World Cup. Hopefully, these words help you to understand and listen and speak about soccer a bit better. Tot de volgende keer. Doei!
1: Alle informatie uit deze les is na te lezen op onze website sbs.com.au/Dutch. U kunt ook meer dan 80 andere lessen terugluisteren daar. Dan nu Wolter Kroes met Viva Hollandia.

0: Start de dag online op onze website sbs.com.au/Dutch. Het laatste nieuws en achtergronden vind je op sbs.com.au/Dutch. Vind je het leuk om naar SBS Dutch te luisteren? Praat verder op onze Facebookpagina. Geef ons een like en deel je mening met anderen. SBS Dutch op Facebook.
1: Leuk dat u nog steeds naar SBS Dutch luistert. Straks dan praten we met Tim Siegebeek van Heukelom over de belangrijkheid van de Nederlandse taal en cultuur voor zijn gezin. Maar eerst een kersverse boekreview van Astrid van Schoonakker. Zij bespreekt Kuren van Thijs Hoekstra.
2: SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
1: Astrid, deze maand heb jij een boek gekozen van een hele jonge schrijver. Hè? Ik denk nog niet dat wij zo'n jonge schrijver hebben besproken.
3: Nee, dat klopt. De auteur is 28 jaar. En ik denk dat in onze reeks dat wel een van de jongste is, dan wel niet de jongste.
1: Geboortejaar 1998.
3: Ja, het zal misschien niet zo lang duren dat we ooit eens een boek bespreken van een auteur die gewoon nu in dit millennium is geboren. Maar deze jongeman Thijs Hoekstra kwam met zijn debuutroman, want daar hebben we het nu over, zijn debuutroman Kuren, is dit jaar verschenen. En eerder had hij ook al een verhaal weten te publiceren in het literaire tijdschrift De Gids. En dit verhaal, Kuren, is sterk autobiografisch. En het gaat over het verhaal van de 14-jarige David. Die heeft lymfklierkanker. En dat staat ook centraal in het boek. Mij deed dat direct eigenlijk denken aan een heel ander beroemd boek. Dan wel een kinderboek. Achtste groepers huilen niet van Jacques Vriends. Dat is ook verfilmd. Want daarin speelt natuurlijk een 12-jarige meisje. Dat heet Akkie. Speelt daar ook een rol. Die krijgt ook kanker. En dat gaat

0: natuurlijk ook over haar klasgenoten en hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dus ja, dat wordt natuurlijk heel vaak, wordt dit boek ook vergeleken met dat boek. Maar nou, een van de verschillen is natuurlijk dat dit boek niet voor kinderen is geschreven. Dat is natuurlijk voor Jacques Vries zijn boek wel. En wat dit toch ook wel anders maakt, is dat in deze debuutroman heeft toch ook wel een sterk humoristische ondertoon, waar het op sommige momenten ook weer wat lichter wordt. En wat ik door het lezen ook zeker wel achtergekomen ben, is dat als je dit meemaakt in je jonge leven, dan maakt die 2 jaar leeftijdsverschil toch ook zeker wel uit. Of je nou 12 bent en de 8e groep zit van de basisschool, of je bent aan het puberen en je bent 14 en je zit op de middelbare school. Het is natuurlijk voor hem natuurlijk ook al 14 jaar geleden. En dat maakt, dat heb ik ook ergens in een interview met hem gelezen, dat vaak heb je die afstand nodig om er dan op terug te kijken en erover te kunnen schrijven. En dat maakt dus ook dat hij die ondertoon, die humoristische ondertoon, denk ik, er ook in heeft onder kunnen leggen. Wat hij ook wel in zijn motto aangeeft, dat is het waar hij mee begint. Het motto komt van De Val van Albert Camus. En dat klinkt als volgt: de waarheid verblindt evenals het licht. De leugen daarentegen is een fraaie avondschemer die elk voorwerp goed doet uitkomen. Nou, en daar suggereert hij denk ik ook wel mee van dat de basis van dit verhaal is wel autobiografisch. Maar hij heeft natuurlijk dat wel aangekleed als het ware, zodat het een goed lopend, mooi en interessant verhaal voor de lezer is geworden.
1: Ja.
0: Nou, het verhaal begint dan dat hij ouder is dan 14, want hij bevindt zich op een examenfeestje. Hij heeft zelf ook examen gedaan. En het examenfeestje waar hij aan het begin van het verhaal is van Hélène de Boer. En Hélène de Boer is een klasgenoot waar die al van het begin af aan van de middelbare schooltijd verliefd op was. En daar wil ik graag een stukje over voorlezen wat er op dat feest gebeurt. Aan de ontbijttafel doen ze shotjes Malibu en de eerste maten van One Dance schallen uit de draagbare JBL-speaker van Hélène de Boer, waar een paar mensen al voorzichtig op beginnen te dansen. Deze avond kan nog best gezellig worden, vooral nu ik jou heb ontmoet. Ik wist meteen dat ik je moest spreken. Niemand weet precies wie je bent. Mensen vinden je een beetje vreemd, geloof ik, maar ik mag je wel hoor. Ik vind dat je het heel goed aanpakt met dat stoïcijnse stilzwijgen van jou. Het straalt een soort kracht uit. Eerlijk gezegd zou ik soms veel liever iemand zoals jij willen zijn. Een mysterieus persoon in de hoek van de kamer waar iedereen lustig over speculeert. Maar om mysterieus te zijn moet je kunnen zwijgen. En dat is nou net wat ik heel slecht kan. En weet je, er zijn ook wel genoeg van die, no offense, introverte amoeben die de hele dag op de oceaanbodem liggen in de hoop dat er ooit iemand gaat zijn die vraagt waar ze aan denken. Daar ga ik niet op wachten hoor, echt niet. Ik heb enorm veel te vertellen. Het probleem is alleen dat er nooit iemand naar vraagt. Al mijn klasgenoten kennen deze kankerverhalen al, want ze waren erbij. Maar jij hebt natuurlijk geen idee waar dit gesprek naartoe gaat. Dat zie ik aan je, maar er is geen enkele reden om je zorgen te maken. Ik ben gewoon heel enthousiast. Ik heb je zoveel te vertellen. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Nou, dit is eigenlijk wel, vond ik, zo helemaal aan het begin van het boek wel een heel mooi stukje wat hij hier stilistisch doet. Omdat hij heeft het natuurlijk wel over een figuur dat daar op dat feestje in de hoek staat. Maar je voelt je daardoor als lezer eigenlijk nog meer direct aangesproken. Omdat je denkt dat je jezelf heel goed kan verplaatsen, dat hij dit tegen jou zegt als het ware en zich rechtstreeks tot de lezer richt. Hij houdt zijn woord, want daar in de hoofdstukken daarna komt dan het hele verhaal dat hij heeft meegemaakt. En ja, wat ik eigenlijk daar al bijzonder, ik zei het net al, de humor die eronder ligt, ja, dat is ook echt wel aanwezig in dit boek. Want hij maakt toch ook best wel heel veel dingen belachelijk die mensen die, of in ieder geval kinderen of jongeren die kanker hebben in het ziekenhuis liggen. Ja, daar wordt van alles aan gedaan om het ook nog een beetje leuk te maken voor deze kinderen. Ja, en dat maakt hij ook wel een beetje belachelijk. Dus nou ja, er zit een scène over de kliniek

0: Dat is natuurlijk waar die, nou ja, die
1: Als je
0: eigenlijk
1: 14
0: wegzetten
1: bent,
0: van
1: zit je daar niet op te
0: wat een
1: wachten.
0: onzin. Nee, en zeker niet op die leeftijd. Maar op een gegeven moment komt er ook een soort stichting of mensen die hebben dieren meegenomen, een konijn en een cavia. En nou ja, dat is wellicht ook op de voorkant is ook dat konijn afgebeeld. Maar daar heeft iemand met pen ook een soort duivelstaartje aangemaakt.
1: Ja.
0: Nou ja, hij vindt het dan heel grappig, want die jongen die tegenover hem ligt, die krijgt een cavia en hij een konijn. En nou ja, hoe hij dat allemaal beschrijft, het is ook een hele slimme jongen, ik denk ook op die leeftijd. Dus hij doorziet dat ook. Tegelijkertijd heeft hij natuurlijk ook te maken met dat mensen anders naar hem gaan kijken omdat hij kanker heeft. En dat zijn klasgenoten, dus ook Helene de Boer, waar hij zo verliefd op is, die hebben dan een soort roostertje gemaakt, waardoor ze één keer per week, als het schoolrooster dat toelaat, komen ze bij hem op bezoek. Maar ja, dat is voor die andere jongens en meisjes ook dan maar weer een verplicht nummertje, want ja, hij was niet heel populair op school. Dus hij beschrijft dat allemaal wel heel mooi. En er is ook één moment in het boek, en dat gaat over zijn broer, want hij heeft een oudere broer, die is verhuisd naar Maastricht, waar hij op de toneelschool zit. Daar is dan een hele, nou ja, een belangrijke avond met presentaties, dat de acteurs in wording daar iets laten zien aan familie.

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster.
2: He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, Roadview always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Roadview should avoid that. It feels good to be Roadview. It feels good to Geico.
4: Alleen maar over zijn ziekte. Maar ja, op deze manier betrekt hij ook de samenleving erbij. En ja, dat vind ik echt knap gedaan.
5: En, dus ja, hij schetst toch wel eigenlijk een beetje een soort van de waarheid. Maar hij steekt er ook de draak mee.
4: Ja, dat klopt. Ja, want hij geeft eigenlijk aan door dat in te zetten. Ja, belicht hij eigenlijk van andere jongeren die dan wel iets ouder zijn dan hij, mee bezig zijn, waarvan je kunt afvragen van ja, maar is dat nou werkelijk waar het om gaat? Of
5: precies, ik heb met kanker overwonnen, tenminste, ja, daar ga ik nu van uit.
4: Ja, ja, nee, ja. Dat klopt, ja. Nou ja, en dat zie je ook, en dat vond ik ook wel heel erg mooi, dat hij is natuurlijk ook een puber en hij is zichzelf daarin in die tijd niet vergeten, vind ik, want dat omschrijft hij ook heel mooi. En nou ja, zoals alle pubers zet je je natuurlijk af tegen je ouders. En dat heeft hij met name ook met zijn moeder. Want zijn moeder heeft altijd wijze raad. En ja, daar zit hij natuurlijk niet altijd op te wachten. Want ja, hij heeft kanker en zij niet. Hoe weet zij nou wat het beste voor hem is? Ja. En tegelijkertijd, en dat vond ik ook eigenlijk een van de mooiste scènes in het boek. En daar wil ik ook graag mee afsluiten. Want hij is namelijk niet altijd dwars en altijd vervelend tegen de mensen om hem heen, zoals zijn ouders. En dat is een heel mooi fragment. Dan ligt hij in het ziekenhuis. Hij is echt, echt heel ziek. Het gaat op dat moment echt slecht met hem. En dan is het kerstmis. Nou ja, zijn moeder organiseert dan eigenlijk dat familieleden, waaronder ook zijn oma, naar het ziekenhuis komen, zodat ze toch een klein beetje kerst kunnen vieren met elkaar als familie. En daar gaat het volgende fragment over. Ik keek naar hun gezichten in het licht van de kerstlampjes, die bij binnenkomst boven mijn bed hadden gehangen. Ze zaten rond mijn bed en aten sushi. Iedereen deed alsof hij vrolijk was. En als ze tussen hun gesprekken door naar mij keken, probeerden ze zo goed mogelijk hun eigen verdriet te verbergen, wat nooit helemaal lukte. Ik was erg gelukkig, weet ik nog. Terwijl ik langzaam wegzakte in mijn koortsige slaap, kon ik alleen maar bedenken hoeveel ik van ze hield. Van alle mensen eigenlijk, omdat ze ondanks alles zo ongeloof hun best deden. Ja, en dat vind ik ook dat onvermogen. Dat, ja, ik heb dat ook meegemaakt met naasten om mij heen, die ook helaas niet meer zijn, maar dit ook hebben moeten meemaken. Is dat toch vaak, zeker naar het einde toe, of dat iemand echt heel ziek is, dat het vaak degene die ziek is, die dan eigenlijk het sterkst is, hè, door juist de andere die daar verdriet om heeft, die aan het bed zit, daar doorheen te halen. En dat vind ik ongelooflijk knap, dat hij dat eigenlijk ook al op zijn 14e had.
5: Die leeftijd, ja.
4: Ja, dat is, dat geeft hij zelf ook aan. Hè, dat hij houdt gewoon heel veel van de mensen om hem heen. En dat had hij denk ik als 14-jarige jongen natuurlijk nooit zo uitgesproken. Maar nu hij 28 is, nog steeds heel jong. Maar is het heel mooi dat hij eigenlijk tot dat inzicht komt. En ik denk dat dat ook weer mooi is voor mensen die, hopelijk hè, hoeft niemand dit zo mee te maken. Maar als je daarmee te maken krijgt, dat je dat ook misschien mooi bespreekbaar kan maken of dat dit je ook helpt.
5: Dus een heel zwaar onderwerp, maar als ik jou zo hoor, op een hele prachtige en humorvolle manier beschreven.
4: Zeker, ja. En ik ben nu eigenlijk al heel erg benieuwd naar zijn volgende roman, als hij die gaat schrijven. En ik hoop dat die er komt.
5: Ja, Thijs Hoekstra, Kuren, dankjewel Astrid.
4: Graag gedaan.
6: Op sbs.com.au/Dutch vindt u meer leestips van Astrid van Schoonakker. Nu tijd voor muziek van de Dizzy Mans Band. Dit is a Matter of Fact.

0: Luister gratis naar bijzondere verhalen op je tablet of mobiele telefoon. Ga naar sbs.com.au/Dutch of download nu de SBS Audio app. Download vandaag nog de SBS Audio app en luister naar al je favoriete programma's. Gratis verkrijgbaar via de App Store of Google Play. Tim en Sterre Siegerbeek van Heukelom wonen al 18 jaar in Australië. Ondanks dat hun kinderen hier geboren zijn, spreken ze thuis Nederlands, zijn ze op de hoogte van wat er in Nederland speelt en luisteren ze naar nieuwe muziek van Hollandse bodem. En natuurlijk mag ook Koningsdag niet ontbreken. Ook dat vieren ze volop. Tim organiseerde zelfs mede de viering in de Illawarra vorige maand. En ik vroeg hem allereerst waar die drang om dat soort dingen te organiseren vandaan komt.
1: Goeie vraag. Ik denk dat wat ik zelf merk aan mijzelf en mijn vrouw Sterre, we zijn allebei Nederlands, zijn hier nu 18 jaar. En de eerste jaren waren we hier echt aan het settelen. Maar nu merk je toch ook nu dat we kinderen hebben, dat we zijn Nederlands. We hebben toch steeds die taal, de cultuur. En ja, daar mis je soms wel wat van. En het is ook leuk soms om toch met Nederlanders weer eens een gesprek te hebben, te horen waarom zij hier zijn. En toch is er altijd iets als je met Nederlanders spreekt. Er is toch een stukje gedeelde cultuur. En dat kan muziek zijn of dat kan zo'n Koningsdag evenement zijn. Maar wat we merkten is dat in de lokale club hier zitten toch heel veel oudere mensen. Niet iedereen spreekt meer Nederlands. Niet iedereen is meer up-to-date met wat er gebeurt nu in Nederland. Aan muziek, taal, cultuur, actualiteit. En

0: we hebben nu 2 jaar achtereen al een soort kleine Nederlandse dag, een Dutch Day, georganiseerd lokaal. Wat eigenlijk heel makkelijk ging aan een lokale brouwerij die dat zelf aanboden, omdat er ook iemand half Nederlands was. En dat werkte gewoon heel goed. Het was weinig werk, het was heel gezellig. En de Nederlanders die erop afkwamen, waren inderdaad toch best wel veel mensen van, in de 40 met jonge kinderen en zeiden, dit is leuk, dit misten we eigenlijk wel. We zijn een keer bij zo'n club geweest, maar het werkte niet voor ons. Dit is iets heel leuks. En na 2 jaar dacht ik van, dit kan misschien groter of anders. En toen ontmoette ik Stephanie Verkerk, die hier ook in de buurt woont. Die had dat vorig jaar hetzelfde bij haar in de buurt gedaan in een park. Nu zeiden we, laten wij de handen ineens slaan en dit samen opzetten en eens kijken of we gewoon in een lokaal park hier dat kunnen organiseren. Maar daarin dan ook echt wel in de netwerken die al bestaan tappen. Dus die lokale Nederlandse club hier. Maar ook heel veel support hebben we gehad van Dutchlink uit Sydney. Dus eigenlijk met weinig werk, veel support van iedereen en een goede kanaal om die bericht naar buiten te komen dat er hier een eerste Koningsdagfeest in de Illawarra 2026 was, ging dat makkelijk, snel en gigantisch goede opkomst. En tot nu toe zegt iedereen voor herhaling vatbaar.
1: We zijn allebei Nederlands, wonen hier al wel heel veel jaren. Voel jij bij jezelf dat je wat meer nostalgisch wordt en misschien wat heimwee hebt naar Nederland?
0: Ik denk niet het land, maar ik denk misschien wel de taal en cultuur. En misschien wat eten, kroketten, bitterballen. Maar niet altijd. En ik denk dat is wat ik merk. Ik vind het heel belangrijk voor onze kinderen die nu 10 en 12 zijn, dat die meekrijgen dat stuk Nederlandse identiteit. En dat is een stuk taal, dat is een stuk cultuur. En daarin vinden wij het ook leuk dan om dat daadwerkelijk te laten zien. Hoe ziet dat er dan uit? Natuurlijk kan je dat zien op het jeugdjournaal. Dat kijken ze al bijna elke dag. En dat wordt meestal ook door de kinderen zelf aangevraagd in plaats van dat wij moeten dat voorschotelen. Dus dat is heel goed. Maar naar een lokale Sinterklaasviering of naar een Koningsdagfeest. Maar die laatste was er dus niet. Er was geen lokaal Koningsdagfeest. Dus ik denk dat dat een goede in was om te zeggen, laten we dat doen. Nu zit er ook weer het WK aan te komen. 4 jaar geleden was hier ook lokaal iets in Wollongong georganiseerd door Joke. Heel leuk met een aantal Nederlanders om een wedstrijd te kijken. Dus er zijn al van die evenementen en we dachten, Koningsdag mist nog. Dus dat was een extra stukje cultuur, maar ook de muziek daarin heel gezellig.
1: Nou zeg je net, je kinderen zijn dus hier geboren. Wat vinden die ervan dat papa en mama ze zich helemaal overvloeien met Nederlandse gewoontes, gebruiken, eten, feesten? Krijg je weerstand of vinden ze het leuk?
0: Ik denk dat ze het leuk vinden, van wat ik ervan zie en begrijp. Maar ik denk ook dat ze weten ook niet beter. Want we zijn hier eigenlijk mee begonnen, of eigenlijk nooit anders geweest dan voordat we kinderen hadden. Dus wij spreken thuis Nederlands. We zijn geïnteresseerd in vrij breed in de actualiteit. Maar dus ook hoe wordt dat vanuit een Nederlands perspectief gebracht. Omdat je van mijn kind of visie is toch, als je kijkt naar Australisch nieuws, is vaak erg gefocust op wat er in Australië gebeurt. Maar Nederland zit toch midden in Europa. Het is toch een ander deel van de wereld. Je krijgt het nieuws wordt op een andere manier gepresenteerd. Dus het is heel interessant om dat ook mee te nemen. Dus dat is niet anders. Maar we zijn wel heel bewust geweest met Nederlands spreken. En ook met heel vroeg al, niet alleen het spreken, maar ook daadwerkelijk het schrijven, het lezen. Daarmee te beginnen, initieel gewoon online, via Nederland, via de wereldschool. En toen wij de mogelijkheid hadden om dat op te pakken met de kangaroeschool in Sydney online via lessen, hebben we dat gelijk gedaan. En dat is een groot succes. En voor de kinderen is het ook heel behapbaar. Het is 1 uur per week. Ze moeten wat huiswerk maken, maar ook dat gaat vrij vlot. Ze moeten af en toe een Nederlands boek lezen, wat ze ook graag wil doen en wat ook goed gaat nu. En ze merken zelf ook wel daarmee dat ze dus nu heel goed niet alleen het jeugdzaak kunnen volgen, maar ook andere programma's in Nederland. Zoals Even tot Hier, een grappig actualiteitenprogramma, wat heel snel gaat. En ik zie nu, als ik dat kijk, dus met onze 10- en 12-jarigen, 90% daarvan kunnen ze bijhouden. En ik kan het niet eens altijd bijhouden, zo snel gaat het. En ze lachen en ze krijgen dus dat die Nederlandse actualiteit met een komisch stukje daaromheen, met muziek eromheen, dat allemaal mee. En dat is natuurlijk iets wat je hier in Australië anders niet krijgt. Dus ze zien ook zelf al de meerwaarde daarvan. En toen ze voor het eerst bewust in Nederland waren vorig jaar, zagen ze al die dingen die ze al hadden gezien op het Joodse naam, maar nog nooit echt hadden meegemaakt. Het Rijksmuseum en de Efteling. En dan wordt het allemaal wel heel echt. En dan merken ze ook, ik weet wat dit is.
1: Ja, leuk is dat om te zien, ja. Hè? 18 jaar al aan deze kant van de wereld. Wat bracht jullie hier eigenlijk?
0: Een stukje weer. Het weer in Nederland. Een stukje avontuur. Begin midden 20. Ja, wat nu? Je bent klaar met studeren. Ga je gelijk aan het werken. En is dit het nou? Letterlijk. Is dit het? Je bent 4, 25 en nou goed. Dus ik denk die dingen speelden mee. Ook wel de drukte in Nederland. Of de hoge bevolkingsdichtheid. Alles bij elkaar. Dat we dachten, ja goed. Er is toch wel een avontuur nog. Wat er te ontdekken is. En de makkelijkste route daarin was ook dat ik van plan was na mijn studie in Nederland nog een studie in het buitenland te doen voor een jaar. Dat kwam uiteindelijk initieel op Engeland uit, van dichtbij, bereisbaar. Maar toen was er toch iemand in Nederland op een universiteitsbeurs van de Universiteit van Sydney die zei, dat kan je dan toch net zo goed aan de andere kant van de wereld doen. En dat was echt zo'n sliding doors moment dat je denkt, ja, als het niet voor die meneer was geweest, was dit misschien helemaal nooit gebeurd.
1: Die heeft goed werk gedaan.
0: Ja, nou ja, zeker weten. Dus dat het zaadje was geplant en binnen een jaar was het, ja, maar als we dan gaan, gaan we ook niet voor bepaalde tijd. We gaan voor onbepaalde tijd. Dus we hebben alles verkocht en ingepakt en gezegd, dag familie, we gaan kijken of we aan de andere kant van de wereld een leven kunnen opbouwen. En dat is inderdaad gelukt. En nog steeds, met heel veel plezier kijken we terug op al die jaren, hoe we dat hier in elkaar gezet hebben. En hoe we hier nu wonen en leven. En heimwee speelt daar geen rol in wat dat betreft. We willen zeker niet terug naar Nederland permanent. Vakantie is leuk. De taal, de cultuur is leuk, maar dat kan dus hier ook. Dus ja, we hebben een soort mooie gulden middenweg gevonden.
1: En de grote stad verlaten voor de gong, Wollongong.
0: Ja.
1: Hoe bevalt dat?
0: Ja goed, het was denk ik heel belangrijk en heel leuk om die eerste 10 jaar dat we hier waren in Sydney te zijn, echt in een wereldstad, die stad te ontdekken, daar het meeste van te maken ook. Maar dan op een gegeven moment, ja, dan heb je alle bars en shows en de Opera House wel heel vaak gezien. En dan merk je met jonge kinderen ook, je wil meer ruimte en je merkt vrienden, die hebben die stap al genomen, die zijn al naar het noorden of naar het zuiden verhuisd. Nog relatief, een anderhalf uur van Sydney weg, dus het is nog, je kan zo terug als dat nodig is, voor een weekendje of een dag. Maar ja, je pakt dan de kust mee. Hier in het zuiden, in de Illawarra bij Wollongong, heb je ook een fantastisch mooie escarpment met bos. Dus ja, je hebt een plek waar het fantastisch wonen is. Relatief dichtbij Sydney. Dus die overgang was wat dat betreft vrij makkelijk. We kenden het gebied hier. We dachten, we gaan het gewoon voor een jaar proberen. En dat beviel zodanig dat we dachten, ja, dit is de plek voor ons. En ja, we zitten hier nu sinds 2018. En groot succes.
1: Ja, universiteit bij de hand voor de kinderen als ze moeten studeren. Dus ja, waarom zou je terug moeten?
0: Inderdaad, af en toe nog iets. Er zijn dingen in Sydney die toch wel heel leuk zijn. Nederlandse Koningsdagfeest van Dutchlink misschien. Of soms is er toch een show of een groter iets wat je hier lokaal niet krijgt. Maar verder heb je toch best wel veel hier, ja.
1: Dankjewel.
0: Dank je wel.

over deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de App Store of Google Play. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook en Instagram. Volg ons op facebook.com/sbsdutch of instagram.com/sbsdutch. Over een half uur om 12:30 kunt u op SBS World Watch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Het journaal is ook ten alle tijde terug te kijken op SBS On Demand. Wij sluiten dit uur af met een Johnny Jordaan medley, gezongen door Willeke Alberti. Woensdag, dan zijn we er weer. Hopelijk u ook. Ik wens u voor nu een heel fijn weekend. En graag tot dan. Dag!